Mijn doek de rutte muffe snelle cirkel. Eind hezel, het geluid bonkt de terrende doos. Zing met mij mee, zieke dier van de oude aarde, mond de wolfsprekers. Samen met je broers en zus.